Nate Brignola on the left and Ronnie Cuber on the right. Samen met Erik Ineke, Koos Seniers en Rijn de Graaf.